die beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Elie Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de tienkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de tienkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of wij nog altijd zomerse, 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de tienkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land is een succes. Het absolute hoogtepunt was gisteravond om 8:15. Toen was 90% van de zon bedekt. Duizenden mensen volgden het spektakel live. In het noorden van Spanje was de verduistering 100%. Heel wat Vlamingen reisden zelfs naar Spanje. En ook heel wat reporters waren erbij. In Brussel lag het metroverkeer gisteravond een tijd stil op 2 lijnen door rookontwikkeling. Dat meldde vervoersmaatschappij MIVB. Wat de rook precies heeft veroorzaakt, wordt nog onderzocht. Reizigers hebben een tijdje rekening moeten houden met grote hinder. Landen die in een oorlog verwikkeld zijn, mogen voortaan het Eurovisie Songfestival niet meer organiseren. Dat heeft de organisatie beslist. Tot nu toe mocht de winnaar van het vorige jaar de show altijd hosten, ongeacht de politieke situatie. Door de nieuwe regel kan Israël het festival voorlopig niet organiseren, zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Teleurstelling op het EK Atletiek in Birmingham. Zeno van Nijgen en Eli Bakari hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Nijgen werd ondanks een persoonlijk record nipt derde en strandde in de halve finale. Medaillekandidaat Bakari kwam in zijn reeks ten val over een horde. In de tienkamp staat Dai Keita na het hoogspringen op de 17e plaats. De Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse nationale voetbalelftal. De 46-jarige oud-trainer van FC Barcelona tekent een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die deze zomer opstapte na het wereldkampioenschap. Ja, vandaag en morgen volop zon en tropische maxima. Vandaag 35 graden, morgen mogelijk 37. Het weekend brengt meer wolken en kans op onweer. Zaterdag nog 30 graden en zwoel, maar zondag zakt de temperatuur naar een koele, of nog altijd zomerse, 24 graden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Uit recente cijfers die Katrien Houtmeijers, burgemeester in Tieltwingen en Vlaams parlementslid opvroeg, blijkt dat tientallen woningen voor seizoensarbeiders in Vlaams-Brabant ongeschikt en zelfs onbewoonbaar zijn. We moeten hier een beter zicht krijgen op de situatie om het beleid bij te kunnen sturen, aldus Houtmeijers. Het aantal seizoensarbeiders die vanuit het buitenland in Vlaams-Brabant en vooral in het Hageland kwam werken, verviervoudigde tussen 2021 en 2026. Een gevolg van de grote instroom van buiten de EU. Maar seizoensarbeiders zijn een onmisbare schakel voor de Hagelandse land- en tuinbouw. Laten we wel wezen, het is wel duidelijk dat we deze mensen op een serieuze manier moeten huisvesten. Terwijl buiten de temperaturen over de 30 graden zitten, sneeuwt het deze week in Plopsa Indoor in Hasselt. Met de actie Snow Much Fun laat het pretpark enkele keren per dag sneeuw neerdwalleren. Het gaat natuurlijk wel om schuim, maar de kinderen zijn alvast even enthousiast. Laat dat duidelijk zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Als je vanmorgen naar buiten keek, is de kans groot dat je een vallende ster hebt gezien. Want rond 4:00 passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van sterrenwacht Urania legt uit.
5: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
4: Tot eind augustus kan je extra vallende sterren zien. In de VS stapt Carolyn Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. Het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
4: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
3: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Afgelopen nacht kon je opvallend veel vallende sterren spotten, want rond 4 uur passeerde de Perseïde langs de aarde. Dat is de grootste meteorenregen. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania legt uit.
5: De aarde zit eigenlijk door een wolk van stofjes, afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 vallende sterren per uur. Na middernacht ligt dat rond de 60 per uur.
3: Gisteravond bedekte de maan ook 90% van de zon en kon je voor het eerst in 27 jaar zo'n grote zonsverduistering zien. In Frankrijk geldt vanaf vandaag in 80 departementen code oranje voor de hitte. Het wordt daar lokaal tot 40 graden. Onder meer in Parijs en Rennes is het extreem heet. Er geldt dan ook voor 50 departementen een hoog risico op branden. In Pas-de-Calais in het noorden mogen intussen 1200 vakantiegangers weer naar huis. Zij werden gisteren geëvacueerd van hun camping door verschillende duinenbranden. Maar het vuur is daar onder controle. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. Die gaat altijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Op het EK Atletiek heeft Pauline Kokuit naast een medaille gegrepen op de 400 meter hoorde. Ze begon nogthans sterk, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
6: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
3: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Nijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. In de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Veel zon vandaag en het wordt heet, lokaal 35 graden. Morgen nog een paar graden warmer tot 37 graden. Zaterdag nog 28 graden, nog altijd met veel zonnige perioden. En zondag 26 graden met lokaal een bui.

0: kleine Chinese meisje. David Bowie brengt mij hier weer op ideeën van zo'n een karaoke liedje met Chinese invloeden. Dat hebben wij hier blijkbaar nog niet.
1: Ladies and gentlemen,

0: Dat is een uitstekend idee. Het wordt vandaag inderdaad weer een sunshine day.
1: Hoi, oma Joop.
2: Ja, wat is er, joh?
1: Hij is Rudy van Vlaanderen op de radio.
2: Nou, dan kan ik mijn jas wel aanhouden. Kunnen we zo weer weg.
0: Ook al heeft de zon ons gisteravond toch even, ja, toch even in de steek gelaten. Maar goed, we bedekken dat met de mantel der liefde. Zand erover. We trekken het ons niet meer aan. Cliff Richard gaat straks meedoen met u. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Er is Clo-Clo met Gervais Arrillo. En dit is de Players Association. Turn the music up.

0: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

allereerste liedje over een transgender-operatie. Over een zekere Sam die Samantha werd. He? Goodbye Sam. Hopla, stukje eraf. En het werd dan Hello Samantha. En dat uitgerekend Cliff Richard daar moest over zingen. Mooi van hem, hè? Baanbrekend werken. Als de dag van toen, mama.

De jasjes, de fraksjes, ze kwamen ermee van bij Reinhard May, die dat als eerste zong, maar dan in het Duits, Wie voor Jahr und Tag, als de dag van toen. Zijn er Barbie-verzamelaars, Barbie-poppen-verzamelaars? Hebben die dan de Whitney Houston Barbie-pop al? Want die bestaat, dat is nieuw, hè? Whitney Houston, Saving All My Love for You. A few.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve. Iemand heeft je pijn gedaan. Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin. Fiesta Mexicana, olé, olé, olé. Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Yeah. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
2: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
2: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Los Diablos. En normaal gezien zingen die mannen van Un Rayo de Sol. Oh, oh. Oh, maar het was gisteravond wel iets minder, maar goed, zand erover, hè. Oh, oh, Julie! U weet, ik dweil alle kermissen af en van vrijdag tot en met maandag kunt u mij vinden in Wincom. Vrijdag kun je tussen 7 en 2 meedoen aan wandeltochten over 4 of 5 kilometer. Om 19:30 avonds gaat de bingoavond van start. Zaterdag om 18 uur opent de barbecue, waarvoor je online nog inschrijft via FC Wincom. Zondag is de familiedag met zomerbar en tractortreffen. Vanaf 15 uur beleef je optredens van Elke en de Eddies en van Chris Aron. Maandag om 19 uur weerklinkt het startschot voor een wielertoeristenkoers. En tot slot is er een optreden van Mario Tritsman, van Jackie Shane en van Yves Segers. En zondag om 22:30 voor tijdens en na de Eucharistieviering in de kerk van Schaffen het gerenoveerd monument ter ere van de gesneuvelde Schaffenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog ingehuldigd. Dat heeft ook een tijdje op zich laten wachten, zeg. Amai. Boy George, everything I own.

0: Radio Demerstad.
1: Je ontvangt ons in het hele Demerland via onze FM-frequenties. In Vlaams-Brabant doe je dat bovendien via DAB+. En als dat allemaal niet marcheert, dan is er nog de livestream. Hij zegt, je wordt nogal verwend, hè. Enrique Iglesias op Radio Demerstad. Het is de Rhythm Divine.

Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

daar gaat hij naartoe. Hè. I'll go where the music takes me, waar de muziek hem mee naartoe pakt. En nu zouden wij ook graag wat luisteraars te grazen nemen. Maar we hebben dat onderzocht en er zijn veel te weinig herkauwers bij.

alles heeft een ritme, zeker in de zomer op Radio Demerstad. Hier hoor je thuis de Ritmo della Noche. Frizzle Sizzle, ooit een songfestivalplaatje. Laura Tesoro, die is dat niet voor te vinden, hè, voor het songfestival. Oh nee, hè. Stijn Peters, haar manager, en zij willen daar dus niks mee te maken hebben. Dat verandert nog wel een dag. Rick Astley, I'm never gonna give you up op Demerstad.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn. Van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was. Maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Ardies.
4: Er is nog altijd een verbod op het werkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
3: 17 burgemeesters en schepenen zijn met ziektepensioen, maar besturen wel een gemeente. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd. In dat systeem mag je voor alle duidelijkheid bijverdienen, maar een politieke job is vaak meer dan een fulltime. En het is dan ook een fout systeem, zegt Eva de Mesmaker van N-VA.
5: Het zijn ambtenaren die dus ooit de boodschap hebben gekregen. Bij ons kan je eigenlijk niks meer doen. Je kan voor de rest van je leven niet meer werken, want jij bent te ziek. En die mensen tonen nu eigenlijk aan dat dat volledig onterecht was, want die voeren nu het ambt uit van schepen of burgemeester. Dus die kunnen wel degelijk nog heel veel.
3: Het systeem is dan ook afgeschaft. 87.000 ambtenaren krijgen het wel nog. Miljoenen Belgen hebben gisteravond naar de zonsverduistering gekeken. 90% van de zon werd iets over 8 uur bedekt door de maan. Een uniek fenomeen. De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. Maar het zal dan mogelijk al donker zijn. De eerste goed waarneembare en totale eclips in ons land is pas in 2142. Dat is over 118 jaar. In de Zwitserse Alpen zijn na 34 jaar de lichamen van 2 vermiste Belgen teruggevonden, dat meldt HLN. 2 mannen verdwenen in 1992 tijdens een bergtocht door het slechte weer. Hun lichamen werden gevonden op een gletsjer met hun identificatiepapieren, maar DNA-onderzoek moet hun identiteit wel nog officieel bevestigen. Voetbal. Paris Saint-Germain heeft na de Champions League nu ook de Europese Supercup gewonnen. Tegen Aston Villa, de winnaar van de Europa League, werd het 2-1. PSG pakt zo al voor de 2e keer op rij de Supercup. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cocuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
6: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
3: Nog op het programma vandaag onder meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Bonnet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Mogelijk kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

Tussen haakjes, je mag dat ook doen. Hè. Je mag die ook laten gaan. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Hè. Goedemorgen, het festival nog tot 9 uur. Maar de vraag is, wat moeten we doen nu met dat eclipsbrilletje? Dat komt uiteraard weer terecht op onze al grote afvalberg. Tenzij u dat nog 50 jaar gaat bijhouden, dat kan. Tot de volgende keer. Maar ik betwijfel dat. Wat dat je wel niet mag doen, is het in de oceaan gooien. Hè? Zoals dat je gedaan hebt met je lege plastic flessen. Dat is niet schoon. Hè? Dit is wel schoon. Het zijn de Bad Boys Blue met You're a Woman. En er komt ook nog Britney Spears aan en Machiavel met Fly. Dus don't go away. Tonight.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

Fly van Machiavel in het Festival der Vloemingen. Voor de mensen die dit programma comfortabel wensen te beleven, dat is hetzelfde als bij de dodentocht. Dan moet je dus ondergoed dragen zonder naden. Ja, want dat is veel beter. Dan gaat dat programma veel beter binnenkomen. The Everly Brothers, On the Wings of a Nightingale.

Don en Phil, de Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. De vraag is, wat was er eerst? De Martini Commercial of het liedje van Danny Williams, Dancing Easy? Ik heb het gevraagd aan ChatGTP en die mannen kunnen dat weten. De commercial was er al begin jaren 70. Try it.

De zanger met een snor. Ja, maar schrijf dat maar op, want dat is uitzonderlijk. Zo'n snorro. En hij laat weer van zich horen op Facebook. Nick McKenzie, hello, good morning. Good morning. Good morning, my dear friends. Zaterdag vindt in Aarschot de Sint-Rochus-verlichting plaats. Om 15 uur opent op het Kerkplein en in de Bonenwijk de Streekproducten- en Ambachtenmarkt. Er is doorlopend een begeleide wandeling en kinderzoektocht. En om 21 uur ontsteekt de Sint-Rochus-reus de kaarsjes op de Grote Markt. Zaterdag en zondag tussen 10 en 18 uur vindt de Brustem Fly-in plaats op de Droneport-site. Met vliegshows en demo's. Zaterdag zijn er ballonvluchten. Ook voor de kinderen is er animatie. En tot en met 26 september wordt vanuit het Hof in Langdorp een fotowandelzoektocht van 5,5 kilometer georganiseerd met fotoopdrachten en vragen. De deelname is gratis. De formulieren zijn te bekomen in het Hof. Barry Ryan, vrienden. Eloise.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Tijdloos en verfrissend.
2: Demonstad!
1: Verfrissend. Wij maken de zomer.

0: dat goed gedaan, want hier wordt dus met alles meegezongen. Met Maud en mijn knieën en ik zie een ster.
1: Rudy van Vlaanderen.
2: Nee, ze zijn vertrokken zelf.
1: De grootste hits.

Wij zijn goedgezind en we drinken samen een pint. Dat moet wel een trippel zijn, hè. Voor gewone simpele kamelot gaan wij niet, hoor. En ook geen koffie, hè, in dit programma. Ho, ho, ho. Rustig aan, hè, zeg. Gewoon stevige dranken, hè. Het is Spargo, het groepje van You and Me. Maar dit was ook een hitje voor de Spargo's.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.com.

If you let me stay, dan doe ik voor u van alles. Zijn er mensen die naar BNB zoekt lief kijken op VTM? Dramatische wendingen in dat programma. Oh, jongens toch. Het hoofd van het meisje lag al op de kapblok. En toen zong zij dit liedje van Cloud. Oh,

Moralito van Julio Iglesias. Voor alle moraalridders en ridderessen die meeluisteren naar dit programma. Thank you for flying Rudy Air. See you tomorrow. En die wijzen mij dan terecht hè, als ik iets fout gezegd heb. Want heb jij daar... Oh, fijn, goed ja. Morgenochtend doe ik het toch wel weer hoor, vanaf 7 uur. Het Festival der Vloemingen. En nu nog even Kitty to Kitty. City to City bedoel ik. En The Road Ahead. Tot morgen. The road.

0: Ondernemersstad Wereldnieuws.
1: Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Komt door blauwalgen. Die kunnen je ziek maken als je er in contact mee komt. Door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mogen we in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Kleinhandels mogen vanaf vandaag 7 dagen op 7 open zijn, van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds en dus zonder verplichte sluitingsdag. De regering heeft de wet aangepast omdat die verouderd was, maar de beroepsvereniging van zelfstandige supermarkten denkt dat er in de praktijk niet veel zal veranderen. Luc Arties.
2: Er is nog altijd een verbod op het tewerkstellen van personeel eigenlijk in de zondagnamiddag. En dus dat betekent dat, net zoals dat tot nader order het geval was, dat men dus enkel de zondagvoormiddag kan open doen.
1: We zijn minder goed voorbereid op een koude winter dan de voorbije jaren, dat zeggen energiehandelaars. De Europese gasopslag is nog maar voor 59% gevuld, een kwart minder dan normaal deze tijd. En de Belgische zelfs maar voor 41%. Tegen december moet dat 100% zijn om de winter zorgeloos door te komen. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten, daardoor wordt er minder gas verdeeld en zijn de prijzen hoger. Bij Belfius is de storing van de baan, dat laat de bank weten. De technische problemen zijn gisteravond laat opgelost. Belfius-klanten konden sinds gisterenmiddag niet meer inloggen via de app of de website. Sommige mensen konden ook niet meer betalen. De oorzaak van de storing is niet bekend. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Cooke-Uyt 40 geworden op de 400 meter horde. Ze greep net naast de medaille. Maar vandaag zijn er al nieuwe medaillekansen, zegt sportjournalist Klaas de Wijngaard ter plaatse.
3: Na de toch wel ontgoochelende dag gisteren zonder medaille ligt alle hoop van de Belgen vandaag bij Ilona Masson in het hinkstapspringen. Masson is toch een relatief onbekende naam, maar ze staat wel op de Europese ranglijst van dit jaar op de 2e plaats. Dus een medaille is echt wel niet uitgesloten.
1: Nog op het programma vandaag vond er meer Antoine Snijders in de reekse van de 200 meter en Helena Ponet in de halve finale van de 400 meter. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Code oranje is ook van kracht. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

0: wat in het begin van de 80's een hele grote hit was in de hitparade, is later een aangename danceclassic geworden. Deze Kelly Marie en Feels Like I'm In Love. Wij voelen ons goed meteen na het Festival van Vlaanderen. Daar heeft Rudy voor gezorgd. Dankjewel.
1: Classics at Work.
2: Van 9 tot 11 met Dirk Smeets.
0: Volgende zaterdag, ja, dat wordt een beetje aanzien als de laatste vakantiedag. Hè? Allee, toch voor velen, maar het is ook gelijk een feestdag. Maar het is nog altijd vakantie. We zijn donderdag 13 augustus in je B&B. Of als je meeluistert op de hotelkamer of op je camping. Ja, straks zijn het allemaal herinneringen. Hè? En in de muziek spreken we dan van de classics. Dus kom binnen en zet u. En ga vooral niet weg.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: zijn de classics die het zo aangenaam maken op de werkvloer. Ha, ha, it's a beautiful Sunday. Het is donderdag voormiddag en we kijken wel uit naar het komende weekend. Dat is wel waar.
1: Classics at work.
0: En we kijken ook uit naar het economische nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. Vanaf aanstaande maandag 9:30 zijn de verhalen er weer over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Zoals de fruitboer uit Bekkenvoort. Hij weet van een tegenslag iets positiefs te maken. Volgend weekend, zaterdag en zondag, zijn er zelfplukdagen. Vanaf 10:00 ben je welkom in de Struikstraat in Bekkenvoort. Inwoners van Boutersem die klagen opnieuw over geurhinder. Want de stank die zou afkomstig zijn van de biogas. Centrale. En AB InBev heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer bier verkocht dan vorig jaar. Ja, dat zal waarschijnlijk aan het WK

Classics at Work bij Radio Demer staat elke dag tussen 9 en 11. Een hele goede morgen en fijn dat je meeluistert in de wagen of thuis. Hey Jimmy Jones, hij scoorde in 1960 een grote hit met Good Timing. Classics at Work, tips, weeks, er is een fruitkweker uit Bekkevoort, meneer Somers, die verloor dit jaar veel appels door hagel. En nu zijn die appels eigenlijk onverkoopbaar geworden. Maar om de bomen te ontlasten organiseert het fruitbedrijf volgend weekend, zowel zaterdag als zondag, zelfplukdagen voor consumenten. En je betaalt dan 1 euro per kilo appelen. Nu, ik ga het even uitleggen. Binnen in de boom, daar zijn er best nog heel wat goede vruchten te vinden, maar de buitenkant van die boom is verhageld. En professioneel personeel inzetten om dat allemaal in goede banen te leiden, om die goede en slechte vruchten te plukken en te sorteren, dat is allemaal eigenlijk te duur. Dus de prijs voor de zelfpluk bedraagt 1 euro per kilogram en dan kan je de appels zo mee naar huis nemen. Fruitbedrijf Somers, dat ligt aan de Struikstraat in Bekkevoort. Zaterdag en zondag ben je welkom vanaf 10 uur. Dus pluk, beleef en hou je gezond.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Donderdag voormiddag, Radio Demerstad staat aan op de werkvloer. Straks om 10 uur, het nieuws van bij ons. Dire Straits en Twist in by the Pool. Een fruitkweker uit Bekkenvoort verloor dus begin dit jaar heel wat appels door hagelslag. En om die bomen te ontlasten zijn er dus het komende weekend zelfplukdagen. Zaterdag en zondag vanaf 10 uur. Ja, dat zijn soms fijne, trieste, maar ook aangename en welverdiende en verrassende verhalen die je hoort. En vanaf volgende week maandag zijn ze er weer om 9:30 in het economische nieuws uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Maar heb jij ook zo'n verrassend nieuwtje op de werkvloer te vertellen en wil je dat delen met ons en met iedereen? Wel, laat het ons even weten. Stuur een mailtje info@radiodemerstad.be en bij onderwerp schrijf je dan het verhaal op de werkvloer. En misschien horen we dan jouw verhaal volgende week wel rond 9:30 in het economische nieuws. Dit is Boyzone en A Picture of You.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

75, een meezingertje uit de Lage Landen. 3 zomers lang. En wat Connie haar voordeed, heeft Dana Winner haar nagedaan. Want ook zij heeft 3 zomers lang uitgebracht. Inwoners van Boutersum die klagen dus opnieuw over de geurhinder in de gemeente. Dat zit en zat in ons regionale nieuws om 10 uur. De stank zou afkomstig zijn van de biogascentrale, waar onder meer varkensmest wordt omgezet in groene energie. Ja, dat probleem dat sleept al vele jaren aan in Boutersum en het aantal klachten neemt nu opnieuw toe, maar waarschijnlijk heeft de hitte en het weer daarbij een rol te spelen. Nu, het gemeentebestuur zoekt een oplossing op korte termijn. Of daar al details rond bekend zijn, zometeen komt Chris het vertellen in het regionale nieuws. Zometeen om 10 uur na Rheingold. De draaiklangs, Dimension.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politiezone Demmerdal heeft de cijfers bekendgemaakt van de flitsmarathon van afgelopen zaterdag. Tijdens een intensieve controle van bijna 14 uur liep een aanzienlijk deel van de gecontroleerde bestuurders weer tegen de lamp. De agenten van de politiezone Demmerdal stelden zich afgelopen zaterdag op diverse locaties in Diest en Scherpenheuvel zich hem op. Tussen 8 uur 's ochtends en zo'n 10 uur 's avonds passeerden in totaal 2890 voertuigen de meetapparatuur. De resultaten tonen aan dat veel bestuurders de snelheidslimiet nog steeds niet zo nauw nemen. 509

0: bestuurders werden geflitst en dat betekent 17,6%. Of bijna 1 op 6 gecontroleerde bestuurders die binnenkort een boete in de brievenbus kunnen verwachten. De jonge ooievaars in het Schulensbroek zetten stilaan hun eerste stappen buiten het nest. 2 weken geleden oefende een van de jongen nog volop met de vleugels. Intussen zijn ook de eerste korte vluchten een feit. De komende tijd wordt er verder geoefend door de ooievaars en daarna zullen de jonge dieren steeds vaker boven het Schulensbroek te zien zijn.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Er zijn nu al dubbel zoveel zwemverboden als vorig jaar. In totaal gaat het om 62 verboden op bijna 50 locaties. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het komt door blauwalgen. Die kun je ziek maken als je er in contact mee komt. En door de aanhoudende hitte zitten er veel meer blauwalgen in het water. Volgend jaar mag je in theorie overal zwemmen waar het niet expliciet verboden is. Maar het is maar de vraag of dat zal kunnen. Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta, Els Schelmens.
3: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
2: Maar ruim 7 op de 10 zou wel opnieuw de stap zetten om zelfstandige te worden, ondanks dus de twijfels. Spotify wordt fors duurder in ons land. Het verhoogt zijn prijzen met 2 à 3 euro per maand of 17%. Een standaard abonnement kost daardoor 14 euro per maand. Een deelabonnement 20 of 24 euro. En die prijsstijging gaat ook meteen in. Volgens Spotify zelf zijn de prijsstijgingen nodig om klanten de beste service te kunnen blijven aanbieden en artiesten te ondersteunen. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.

0: We kijken uit naar het komende weekend. Het weekend van 15 augustus. Er staan heel wat activiteiten op onze agendapagina. Ga maar eens kijken op www.radiodemerstad.be. En ondertussen zorgen we op de werkvloer voor aangename muziek en de Latin America hit van de Gibson Brothers.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Fijn dat je erbij bent en terug welkom op die werkvloer met straks muziek van Gary en de Pacemakers, van de dames Baccarat en Volumia. Ken je dat liedje Afscheid nog uit 1998? Kan je straks meezingen in de wagen of thuis? Dit is Spanja en Call Me.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
7: Een nieuwe of tweedehands wagen?
8: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
7: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
8: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
7: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
8: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
7: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
8: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
7: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
8: Erkend door de meeste verzekeringen.
7: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Een

0: Toen had het grote succes van Waterloo er nog moeten komen. Dat was het jaar voordien. En toch kwamen de centjes al rijkelijk binnen. ABBA en Ring Ring uit 73. Activiteiten in de wereld die iedereen wel bezighouden. Ja, dat is inderdaad een stimulans voor de economie. Want door het WK voetbal is er meer bier verkocht dan vorig jaar.
1: De werkvloer.
0: AB InBev heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer bier verkocht dan vorig jaar. En dat zal waarschijnlijk te danken zijn aan dat WK voetbal. De volumes die stegen tot 144 miljoen hectoliter. Oh, dat is wel wat, hè. Sterke merken als Stella Artois groeiden aanzienlijk, maar ook de alcoholvrije bieren liggen goed in de markt. Een flinke omzetstijging tot 44%. Ja, dat WK voetbal in Amerika en het aanhoudende mooie weer hier, dat zal er ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben. De classics op de werkvloer, in de koffiepauze met de Four Tops. We hebben straks de dames Baccarat. En dit zijn Gary en de Pacemakers. Bye.

Het wordt zometeen 11:15 op de werkvloer in Limburg en Vlaams-Brabant. We zitten bij Radio Demerstad. Goedemorgen en van harte welkom. Jennifer Page was dat. En Crush. Ja, we blijven nu even in 1998 hangen, muzikaal gezien. Wat Johan Verminnen betreft moeten we even terug naar vorig jaar. Eerst was er het slechte nieuws met de diagnose. Dan in september kwam de boodschap dat de afscheidstournee werd afgelast. Die ging niet door. Nee, Johan voelde zich echt niet goed. En nu 22 mei is Johan 75 jaar geworden. En in een interview bij de collega's van Radio 2 zei hij toen dat het goed met hem gaat. En ook met zijn gezondheid. En dat was alleen maar goed nieuws. Johan voorziet nu dan toch die afscheidstournee te willen beginnen. Hij gaat dat doen in het cultureel centrum De Zwanenberg in Heist op den Berg op 13 december. Hij voelt zich langzaamaan beter en beter en hij wil zijn carrière dus afsluiten met een aantal dankuwel optredens begeleid door 5 muzikanten. Na Heist op den Berg ook nog Turnhout, de AB in Brussel en in diezelfde maand januari volgend jaar in Hasselt, 19 januari en op het einde van de maand Heusenzolder. En zoals ik begrepen heb, wil hij er toch nog een aantal data bijvoegen. 22 mei is Johan 75 jaar geworden en blij zijn we dat het goed met hem gaat en ook met zijn gezondheid. Dit is Volumia en dat was een grote hit in 1998. Dit is Afscheid.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

Met zo'n mooi liedje laten we ons even zweven tot aan het aperitief op donderdagvoormiddag. Art Garfunkel en Bright Eyes. Wat een hit was het in 1979, alweer zo lang geleden. Hè? Verhalen op de werkvloer, die zijn er maandag weer vanaf 9:30. Zoals het verhaal van de fruitboer uit Bekkenvoort. Hij weet een tegenslag om te buigen naar een positieve actie. Volgend weekend, zaterdag en zondag, zijn er zelfplukdagen vanaf 10:00 in de Struikstraat in Bekkenvoort. Inwoners van Boutersem die klagen opnieuw over geurhinder. De stank die zou afkomstig zijn van de biogascentrale. En AB InBev heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer bier verkocht dan vorig jaar. Dat is dankzij het WK-voetbal waarschijnlijk, hè Kurt. Maar jij zorgt toch nog altijd voor een lekker aperitiefje vanaf nu tot aan de lunchradio met Patrick van Laar. Maak er een hele fijne donderdag van. En morgen Mezing Vrijdag bij Demerstad. Tot morgen.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Je kan vanaf nu voor 1 euro met de bus naar bepaalde evenementen in Leuven. Zo wil de stad dat iedereen vlot veilig in het centrum geraakt en weer thuis. Het ticket is bruikbaar voor alle reizigers die met de bus naar Leuven komen. De stad betaalt het verschil met een gewoon ticket aan de lijn. Voor welke evenementen dit speciale ticket beschikbaar is, dat kan je terugvinden op leuven.be. De politiezone Limburg-regio-hoofdstad gaat de komende weken meer inzetten op de aanpak van verkeersoverlast en vooral geluidshinder. Aanleiding het onderscheppen van een motorrijder die voor aanpassingen had gezorgd aan zijn bromfiets, maar daardoor bijzonder veel geluidsoverlast veroorzaakte op de Hasselse Kleine Ring. En het parket van Limburg is bezig met 2 gerechtelijke onderzoeken naar mensenhandel en seksuele uitbuiting van meerderjarigen. In beide dossiers, 1 in Mazeik en 1 in Hasselt, arresteerde de politie al een verdachte.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Meer startende zelfstandigen zijn onzeker over de toekomst van hun bedrijf. Het gaat in totaal om meer dan 32%, een stijging van 8% tegenover 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de startersbarometer van HR-bedrijf Acerta.

0: Els Schellens.
1: Die onzekerheid heeft te maken vooral met die economische en die geopolitieke situatie van vandaag. Hè. Die stijging van die energiekosten, van producten die duurder worden, van consumenten die toch wel langer nadenken voor ze iets kopen. We zien daarbij dat die stress bij die starters toch wel toeneemt, dat ze minder vakantie gaan nemen.
0: Maar ruim 7 op de 10 zouden wel opnieuw de stap zetten om zelfstandiger te worden, ondanks dus de twijfel. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het was al een succesvolle voormiddag op het EK zwemmen in Parijs. Titelverdedigster Roos van Otterdijk heeft zich met de snelste tijd in de reeks verzekerd van de halve finale van de 100 meter vlinderslag. Dat is vanavond al. Lucas van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reeks. Noah Verret plaatste zich dan weer niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. Veel zon vandaag en erg warm. Plaatselijk halen we 35 graden. Morgen kan het zelfs tot 37 graden worden. Zaterdag zonnig bij een graad of 28. Zondag kans op hier en daar een bui en maximaal rond 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Goedemorgen allemaal, tussen 11 en 12 is dit het programma Aperitief. Geniet van de beste classics. In dit uur Neil Diamond, de twee Belgen, alles lang geleden, met die Operation Coup de Poing. En ik heb The Searchers.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Uiteraard ook bekend van A Horse With No Name. Vandaag met The Border, dat waren die van America. Daarvan ook Bloem. Ja, het blijft zo aanstekelijk. En die even aan mijn moeder vragen. Vandaag temperaturen tot boven 35 graden. En er is uiteraard de verkoeling met de muziek op FM, op DAB+, via de World Wide Web of via de app die je kan downloaden. De muziek van Radio Demerstad met Didi van Neil Diamond.
1: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus vanaf 5 uur viert Webbekoms een kermis in de omgeving van De Schuur. En zondag 16 augustus wordt de sport- en ballonhappening georganiseerd van op de Grote Markt in Sint-Truiden. Vanaf 6:30 in de avond stijgen er bij gunstige weersomstandigheden luchtballonnen, hot airs en special shapes op. Kinderen zijn vanaf 14 uur welkom op de gratis sporthappening. Dit is de muziek die jij wil. Radio Remerstad met Raymond van het Goede Woud. En allemaal meezingen met deze Vlaanderen boven.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Eddy Grant is een beetje moe en heeft er niet veel zin in. Het is allemaal een beetje te warm voor hem. I don't wanna dance, Eddy Grant, bij Radio Demerstad. De Cats, die komen eraan, die waren geweldig succesvol. Nederlandse band, The Cats. Je hoort ze met The Times Where When. Eerst trekken we met z'n allen naar het strand met Chris Rea en deze hier, On the Beach.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.

Het is bijna het einde van dit programma Aperitief. Morgen dan doen wij het nog eens voor het laatst deze week. Morgen de 14e augustus. Vandaag op deze 225e dag van het jaar wens ik u nog veel plezier met de rest van de collega's. Tot morgen allemaal. En ik laat u met onder meer nog dit van Maywood en Getaway. Tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt. En ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Benzine wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine, 95, betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp, 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Die maximumprijs stijgt naar 2,09 euro per liter. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de onzekerheid op de markt. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daar net bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Op het EK zwemmen in Parijs staat titel

0: verdedigster Roos van Otterdijk in de halve finale van de 100 meter vlinderslag. In de reeks zetten ze de snelste tijd neer.
1: Het is natuurlijk wel mooi dat ik dan net dat 100ste voor de andere uitkom. Ik denk deze serie gewoon even een referentiekader leggen voor vanavond. Hoe zit het? Wat kan er beter? Wat ging er goed? Dus gewoon even een beetje referentie opbouwen nog in deze wedstrijd.
0: Lucas Van Vaux plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, ook vanavond. Hij zwom de vijfde tijd in de reekse. Noah Verret plaatste zich niet voor de halve finale van de 50 meter rugslag. In de zoo van Plankendaal is een tweeling rode pandas geboren. Plankendaal laat het nu weten, maar de dieren zijn al eind juli geboren. Alles gaat goed met de moeder en de jongen. De rode panda is een bedreigde diersoort. Plankendaal werkt mee aan een kweekprogramma om ze niet te laten uitsterven. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.

0: in het luisterende oor uit 1988. Tell it to my heart. Wel, u mag dat de eerstvolgende twee uur ook doen. Aan de radio komen zitten en je hart is luchten. Ik luister van nu tot de twee uur. Goedemiddag.
1: Patrick van Laar, op deze stad.
0: Voor zij die aanschuiven, smakelijk eten natuurlijk. We hebben twee prachtige nummers naar elkaar gezet. Zo dadelijk is er Don McLean met Crying, maar eerst Viltura en de ode aan Lucas.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Bel 0475-77-66-84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Radio Demerstad.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Dit nummer is weer bijna up-to-date, hè? September. Ja, we zijn al halverwege augustus, dus heel snel gaan we daar zijn. Earth, Wind and Fire hoorden we. Nog een paar oefenwedstrijden vanavond om 19:45 Meesel Kiezigem Tremelo en om 20:00 Holsbeek Paal Tervand.

Liefhebbers van de Bobbing Oldies. Dat was nog eens Richard Anthony en Chin Chin. Het nummer is ook al 63 jaar oud. Tot en met zondag 16 augustus viert Hoelay de Dries kermis. Dinsdag aanstaande seniorenfeest, gevolgd door een optreden van Phil Kevin. Donderdag is er wandelen in het dorp. En om middernacht het optreden van Sam Goor is gevolgd door een DJ-set van zijn vrouw Kelly Pfaff. Zaterdag eveneens om middernacht maakt VC de Gies een opwachting. En op de slotdag zondag om 11 uur begint een tractor treffen. Kinderen leven zich uit in springkastelen en kindergrim. Er is dus alle dagen wel wat te vinden en te beleven tijdens Hoelay de Drieskermis.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Een van de grootste hits uit de zomer van 1980. Odyssey en Use It Up and Wear It Out. Vanavond om 20 uur verstrengelt Frans Kalf op het Museumplein in Aarschot het chanson met indie en folk.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Keep on Smiling, dat was een lijfstuk, maar ook deze zonovergoten Limbolala van James Lloyd was een bijzonder mooi en leuk nummer. We sluiten dit uur af met Softcell en Tainted Love. Na het nieuws en het weer zijn we er weer terug. Tot zo!

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een dode gevallen bij een zware brand op een camping. Het gebeurde vanochtend vroeg, dat bevestigt het parket. Christophe Aerts.
4: Op het einde van de bluswerken heeft de brandweer in een van de chalets ook een lichaam aangetroffen. Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit, dus dat wordt volop onderzocht. Maar er is een vermoeden van brandstichting. Dat betekent dat op dit moment het labo en de branddeskundigen ter plaatse zijn om een onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.
3: Twee chalets branden volledig uit, nog een derde raakte beschadigd. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 19 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting aankwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat moordenaar Marc Dutroux werd opgepakt en ook zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre. Twee dagen later werden Laetitia en Sabine gevonden in de kelder van Dutroux zijn huis. Later zal blijken dat Dutroux ook verantwoordelijk is voor de dood van Anne, Eefje, Julie en Melissa. Dutroux was al gekend voor seksueel geweld. Zijn arrestatie leidde dan ook tot een hervorming van het gerechtelijk systeem. Marc Dutroux kreeg levenslang en zit nog altijd in de gevangenis. Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in Burgas in Bulgarije en dus niet in de hoofdstad Sofia. Dat is daarnet bekendgemaakt. Bulgarije won het Songfestival dit jaar voor het eerst dankzij zangeres Dara met haar Bangaranga. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen in Burgas door de controverse over de deelname van Israël. Rode Duivel Jeremy Doku verlengt zijn contract bij Manchester City met 5 jaar en blijft al zeker tot 2031. Doku is 24 en speelt sinds 2023 bij City. Hij won er onder meer al de Engelse titel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En dan halen we tot 28 graden.

0: Wat zouden ze in Gods Heeres namen bedoeld hebben met de West End Girls? Waren het gewoon de meisjes van West End? Ik denk het, hè. Iemand kan het ons vertellen. En dat zijn de Pet Shop Boys. Helaas hebben ze dat nooit expliciet gedaan. Wat wij u wel willen vertellen is dat we er nog tot 2 uur vanmiddag bij zijn. Goedemiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Zon over grote muziek. Zo dadelijk Grace Jones en I've Seen That Face Before. Maar eerst de koning van de reggae, Bob Marley.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Dat was de OJ's, hou ik van muziek. I love music. Zijn er weer anderen die bijvoorbeeld van sport of van luchtballonnen houden? En als dat in uw geval zo is, dan moet u aanstaande zondag 16 augustus naar de Grote Markt van Sint-Truiden. Want daar is dan de grote sport- en ballon-happening aan de gang. Vanaf 18:30 stijgen er bij gunstige weersomstandigheden luchtballonnen, hot airs en special shapes op. De kinderen zijn vanaf 14:00 welkom op de gratis sport-happening. Change your

De Nick Straker Band aan de Walk in the Park. En als je dat dan aan het tempo van het nummer deed, dan was dat in mijn geval meestal snel over en voorbij. De New Seekers, die zijn vandaag ook van de partij. You won't find another fool like me. Wees daar maar.

Mac samen met Leo Sayer en Thunder in My Heart Again heet dat dan. De Beker van Brabant wordt weer gespeeld. Aanstaande zondag zijn de wedstrijden om 16 uur. Bekkenvoort ontvangt Baal, Meensel Kiezigem, Glabbeek en RWL Sport Plenkje Werchter. En dit is de Frank Boeijengroep. Welkom in Utopia en bij Demerstad. En toen

0: moestuin, vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

John, Paul, George en Ringo, de legendarische Beatles. We kunnen dat niet vaak genoeg zeggen. En we zeggen het ook erg graag, want al hun muziek was toch wel bijzonder. We sluiten vandaag af met Cliff Richard, wiens muziek ook bijzonder is. En die we dan ook graag willen aan u voorstellen. We Don't Talk Anymore. Inderdaad, ons liedje is uitgezongen. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na 8 jaar van onvoorwaardelijke inzet voor verwaarloosde en mishandelde dieren valt eind dit jaar onherroepelijk het doek over de zorghoeve VZW in Kortenaken. Iris Cornelis en Mark de Keizer gaven de afgelopen jaren letterlijk dag en nacht alles voor hun opvangcentrum en hun dieren aan de Tiense straat in Kortenaken. En toch is het niet de zorg voor de beestjes die hen te veel is geworden, maar de steeds toenemende administratie en de moeilijke paperassen romslomp. Het is op voor ons. We willen terug naar catering, waar we tenminste af en toe weer wat rust vinden. Op dit moment is de paperassen en alle zogezegde formulieren die we moeten invullen ons echter te veel aan. Er kruipt te veel tijd in, zeggen ze. Hoewel de federale overheid vanaf 1 januari een belangrijke subsidie voor OCMW's heeft geschrapt, blijft de stad Hasselt investeren in kinderen uit kwetsbare gezinnen. Tussenkomsten voor schoolkosten, sportclubs en vakantiekampen blijven behouden. Om dat mogelijk te maken verdwijnen wel verschillende tegemoetkomingen voor volwassenen. Kinderen beschermen blijft de prioriteit, zegt de stad Hasselt. Een schoolrekening, sportclub of een kamp mag voor een kind geen onhaalbare droom worden, omdat federale subsidies verdwijnen, aldus Schepen en OCMW-voorzitter Astrid Fransens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit- en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. Dat heeft 2 redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
5: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is, of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen.
4: Door die aangekondigde accijnsstijging is dat. Aan het station van Wijchmaal bij Leuven is gisteravond een meisje van 14 overleden toen ze werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over. De lichten stonden op rood omdat er ook nog een trein uit de andere richting kwam. Het meisje heeft die trein niet gezien, mogelijk omdat ze aan het bellen was. Op het EK Atletiek in Birmingham mag Merel Maas naar de finale van het hoogspringen. Ze sprong in de reeks over 1,91 meter. Daarna staat Remy Schijns in de finale van de 3000 meter stiepel. Hij werd tweede in zijn reeks. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag is het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen tot 28 graden.

0: Origineel van The Shocking Blue kennen we natuurlijk allemaal, die versie uit 1969. Maar achteraf tientallen keren gecoverd, onder meer door Bananarama. Gisteren stond de maan voor de zon, maar dit ging allemaal over Venus. Aan het begin van een nieuwe siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Nog even Patrick van Laar bedanken voor de middag en u allemaal welkom heten. Siesta van u tot 4 uur, met nu de Mardi Gras met siesta op de achtergrond. Waarschijnlijk, want too busy thinking about my baby.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ho! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte.

0: Een nummer van de hand van niemand minder dan Van Morrison. En die had het samen met de band maar één keer gerepeteerd vooraleer dat ze de studio introkken. Vandaar dat de muziekpartijen tijdens de opname nog flink werden aangepast. Maar uiteindelijk ging de opname heel snel. Dat was Jackie Wilson set. En nu is het weer tijd voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: Ja, we gaan eens kijken wat er gebeurde, zoal in de geschiedenis, hè, op een 13e augustus. Wel, in 1996 daverde ons land toen op zijn grondvesten door de arrestatie van Marc Dutroux. Hij was een klusjesman uit Marcinelle bij Charleroi. Hij werd veroordeeld voor een hoop gruwelijke daden. Ontvoering, gijzeling en verkrachting van 6 jonge meisjes. 4 van hen werden door hem vermoord. Dutroux krijgt levenslang en we weten het allemaal. Hij zit ondertussen nog steeds in de cel. En op 13 augustus 1961 wordt de Berlijnse muur opgetrokken. Met de hulp van Sovjet-troepen sluiten op die 13 augustus Oost-Duitse militairen de grens tussen Oost- en West-Berlijn. En sinds 1976 is 13 augustus de dag waarop ook in België aandacht wordt gevraagd voor de kleine en grote ongemakken waar linkshandigen tegenaan lopen in een maatschappij die voornamelijk op rechtshandigen is ingericht. En met mijn rechterhand ga ik nu een drukje geven op de knop waardoor het volgend plaatje al mag starten. Ondertussen geef ik u mee dat op 13 augustus 1993 Italië zijn troepen terugtrok uit Mogadishu. Dat gebeurde uit protest tegen het gewelddadige optreden van de Amerikaanse soldaten in Somalië.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.

nummer geschreven door Ray Davies. En ieder mens is maar gewoon een mens. Ja, ja, ook deze Mr. Pleasant was een nummer uit 1967. Het weerbericht. Ja, de zon is gisteren wel eventjes verdwenen achter de maan. Maar vandaag staat ze weer stralend aan de hemel. De hele dag nog, bij temperaturen tot 35 graden. En dat is ook het weer voor morgen. Maar zaterdag dan wordt het onstabieler, met een afwisseling van opklaringen en wolken waaruit een aantal lokale buien kunnen vallen, mogelijk met een onweerachtig karakter. Het wordt zaterdag nog altijd 34 graden. En zondag dan is het gedeeltelijk bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. Het koelt dan af naar 26 graden.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

0: En weg zijn ze, jawel. De Runaway Boys, dat waren de Stray Cats. En nu eens kijken wat er zoal georganiseerd wordt in de buurt van de Demmerstad de komende dagen. Wel, vanaf vandaag tot en met zondag wordt in Te Senderlo Bergfeest georganiseerd. Met heel wat grote namen op de affiche, heel wat bekenden die daar komen optreden, te veel om op te noemen. Kijk het even na in onze agenda op radiodemmerstad.be. Maar het is vast en zeker de moeite. En zaterdag om 3:00 dan brengen nachtwachter Jeff en Netteke in het Begijn of Van Diest het verhaal van de Begijntjes. Afspraak daarvoor aan het stedelijk zwembad. En van zaterdag tot en met maandag is het in Lummen tijd voor de halfoogstkermis. De attracties gaan daar dagelijks open om 3:00.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demmerstad.
0: En nu uit 1982, Genesis met Paper Lake.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Uit recente cijfers die Katrien Houtmeijers, burgemeester in Tieltwinge en Vlaams parlementslid opvroeg, blijkt dat tientallen woningen voor seizoensarbeiders in Vlaams-Brabant ongeschikt en zelfs onbewoonbaar zijn. We moeten hier een beter zicht krijgen op de situatie om het beleid bij te kunnen sturen, aldus Houtmeijers. Het aantal seizoensarbeiders die vanuit het buitenland in Vlaams-Brabant en vooral in het Hageland kwam werken, verviervoudigde tussen 2021 en 2026. Een gevolg van de grote instroom van buiten de EU. Maar seizoensarbeiders zijn een onmisbare schakel voor de Hagelandse land- en tuinbouw. Laten we wel wezen, het is wel duidelijk dat we deze mensen op een serieuze manier moeten huisvesten. Terwijl buiten de temperaturen over de 30 graden zitten, sneeuwt het deze week in Plopsa Indoor in Hasselt. Met de actie Snow Much Fun laat het pretpark enkele keren per dag sneeuw neerdwalleren. Het gaat natuurlijk wel om schuim, maar de kinderen zijn alvast even enthousiast. Laat dat duidelijk zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De energieprijzen waren al 3 jaar niet meer zo hoog. Elektriciteit en gascontracten kosten een gemiddeld gezin per jaar 73 en 290 euro meer dan als je die vorige maand afsloot. En dat heeft twee redenen, zegt energie-expert Kenneth van Sina.
5: Eerst en vooral het geopolitieke conflict in Iran. Elke keer als er terug een oplaging is of als het staakt het vuren stopt of zo, dan merk je dat de markt heel snel reageert. Maar zeker en vast ook de accijnsaanpassing die ervoor zorgt dat vanaf augustus de elektriciteitsfactuur net iets goedkoper wordt. Daartegenover staat wel dat de aardgasprijzen sneller stijgen
4: door die aangekondigde accijnsstijging. In Houthalen Helchteren in Limburg heeft een brand gewoed bij afvalverwerker Renewi. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg de brand snel onder controle. Er vielen ook geen gewonden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. De brandweer roept op om ramen en deuren gesloten te houden voor de rook. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Ponet zich geplaatst voor de finale op de 400 meter. Ponet werd vierde in haar reeks in een tijd van 50 seconden en 31 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan haar vorige persoonlijk record. Verder plaatste Merel Maas zich voor de finale van het hoogspringen. Remy Schijns staat dan weer in de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Het dagrecord is ook gesneuveld. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Code oranje voor hitte is dan ook uitgebreid naar het hele land, behalve de kust. Zaterdag nog 34 graden, wel kans op onweer en regen. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en we halen dan tot 28 graden.

0: Een goede middag allemaal en welkom in het tweede uur van Siesta hier bij Radio Demerstad. Ja, en er is iemand die moet beginnen, hè, na het nieuws van 3 uur. Dat was in dit geval Donna Summer. This time I know it's for real.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Ja, nog tot 4 uur een siesta met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. En zoals altijd, omstreeks 3:30 houden we ook koffiepauze. Blijf er dus zeker bij, hier bij Demerstad. Dit is David Bowie.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Carnavalsvereniging De Fruitfretters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
3: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
3: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
4: Yay!
2: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Radio Demestad.
5: Ja, radio.
4: Tijdloos. En verfrissend.

0: Een Nederlandse toerist is op de luchthaven van het Italiaanse Cagliari tegen de lamp gelopen met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde met de mineralen in zijn ruim bagage naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie stak daar een stokje voor. De stenen, vermoedelijk van calciet, blijken illegaal te zijn meegenomen van de Pan di Zucchero. Dat is een beroemde monumentale rotsformatie voor de kust van Sardinië en een streng beschermd natuurmonument. En de diefstal ligt op het eiland, dan ook bijzonder gevoelig. De regionale politie heeft ook streng opgetreden, de man is gearresteerd en de zaak staat vandaag in vele Italiaanse kranten.
1: Tuut,

0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Level 42 en The Sun Goes Down. Ja, en af en toe, zoals gisteren, verdwijnt ze ook eventjes achter de maan. Maar nu we dit gezegd hebben, ga ik beloven dat ik het er niet meer ga over hebben. Want het is hoog tijd voor dit.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd
0: daar heb ik naar uitgekeken. Ik weet niet, gaat het een koffietje worden of gaan we opteren voor een frisdrankje? De koelkast zit vol bij Radio Demerstad. Kom er gerust bij. We houden koffiepauze. De komende drie platen.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

het wordt vast en zeker straks weer een zomernacht. Tonight, dat waren de New Kids on the Block. Vanaf vandaag tot en met zondag is het in Tieltwingen Bergkermis. Dat is in de buurt van de Onze Lieve Vrouwkerk. Het volledige programma kan je nalezen in de agenda op onze website radiodemerstad.be. En zaterdag dan wordt om 13:30 aan het gasthuis in Aarschot de start gegeven voor de fotorally die je naar verschillende locaties in Groot Aarschot navigeert. Na afloop kiest een externe jury uit de ingeleverde foto's per thema drie winnaars.

Dat was nog de Lovin' Spoonful met Daydream. En laat dat nu net de bedoeling zijn van onze siesta elke dag tussen 2 en 4 hier bij Radio Demerstad. Ik hoop dat u het allemaal een beetje rustig aan hebt kunnen doen de afgelopen 2 uur. Zometeen is er De Spits met Gunter Schepers. Blijf dus zeker luisteren naar Demerstad. Wij draaien nog Ellen Foley en We Belong to the Night. Tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De politiezone Demmerdal heeft de cijfers bekendgemaakt van de flitsmarathon van afgelopen zaterdag. Tijdens een intensieve controle van bijna 14 uur liep een aanzienlijk deel van de gecontroleerde bestuurders weer tegen de lamp. De agenten van de politiezone Demmerdal stelden zich afgelopen zaterdag op diverse locaties in Diest en Scherpenheuvel zich hem op. Tussen 8 uur 's ochtends en zo'n 10 uur 's avonds passeerden in totaal 2890 voertuigen de meetapparatuur. De resultaten tonen aan dat veel bestuurders de snelheidslimiet nog steeds niet zo nauw nemen. 509 bestuurders werden geflitst en dat betekent 17,6%. Of bijna 1 op 6 gecontroleerde bestuurders die binnenkort een boete in de brievenbus kunnen verwachten. De jonge ooievaars in het Schulensbroek zetten stilaan hun eerste stappen buiten het nest. 2 weken geleden oefende een van de jongen nog volop met de vleugels. Intussen zijn ook de eerste korte vluchten een feit. De komende tijd wordt er verder geoefend door de ooievaars en daarna zullen de jonge dieren steeds vaker boven het Schulensbroek te zien zijn.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
5: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Ja, niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
4: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. In Borgerhout in Antwerpen is een man van 61 aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel en drugshandel. Het gebeurde eind juni, maar het raakte nu pas bekend. De man was eigenaar van een meubelwinkel. Die zou volgens het parket gebruikt worden voor de invoer van hash uit Marokko. Er loopt nu een onderzoek. En in de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Dat wordt nog verder onderzocht. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde, stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog. En we halen dan tot 28 graden.
2: Nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is een geweldig nummer van Talking Heads. Deze Once in a Lifetime.
1: Met Gunther door de spit.
0: Ah, warm hè. Een warme donderdag. Je luistert naar Radio Deverstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. De spit tot een uur of zes. We gaan proberen je muzikaal af te koelen. We doen dat bijvoorbeeld met Garland Jeffries. Alhoewel, het is een warm nummer. Het is een heel rock'n'roll. Welkom in de spit tot zes uur vanavond.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel

0: BE. Bel of sms 0468-515-6891. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

nummer komt uit de film Saturday Night Fever. Die zou oorspronkelijk Saturday Night heten, die film. Maar de Bee Gees die vonden dat een slecht idee, omdat de Bay City Rollers toen net een hit hadden met die naam, met dat nummer, met Saturday Night. En daarom hebben ze maar voor het midden gekozen. En dat was Saturday Night Fever. Toch een goed idee.

I Will Survive 1979, Gloria Gaynor, die toen al volop muziek maakte, dat was Boudewijn de Groot. En zijn zoon Marcel de Groot, die toert dit najaar doorheen Vlaanderen met een theatertournee. En hij zingt dan de liedjes van zijn vader, van Boudewijn de Groot. Wij kiezen toch voor een nummer van Marcel zelf. Begin jaren 90 had hij ook bij ons een hit met dit Ik Wil Bij Jou Zijn, Marcel de Groot.

hebben een heel druk weekend voor de boeg, zaterdag en zondag. Dan kan je tussen 10 en 6 naar de Brustum Fly-In, daar in Sint-Truiden op Droomport. Op die site gaat dat door met vliegshows, demo's. Er zijn ook ballonvluchten en animatie voor de kinderen. En er wordt gevoetbald. Er zijn oefenwedstrijden. Vanavond om 7:15 Meenstel Kiezigem tegen Tremelo. Om 8:00 speelt Holsbeek tegen Paal Ter Vand. En in de beker van Brabant spelen ze zondag om 4:00. Sparta Schaffen tegen Budingen, Langdorp Geert Bets en Sporting Molenbeek speelt tegen Vissenaken. Het hele programma is na te lezen in de weekend- en weekkalender. Gewoon op onze website of radiodemerstad.nl.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

Een rondje jaren 80 met Ivan de Spandau Ballet, fantastische True. En toen gingen we er even stevig tegenaan, zelfs met deze temperaturen. Met de groep The Jams, een fantastisch nummer. A Town Called Malice, alleen de grootste hits. De hele dag door, hier bij jouw Radio D.

waren de drifters. Joanna Armatrading, die heeft meer, ik wist dat niet, die heeft meer dan 20 LP's uitgebracht. Dat is echt wel een bezige bij. En dit is een van de grote hits, Joanna Armatrading met Rosie. He has

Straks is het 5 uur. Dat wil concreet zeggen, onze nieuwsredactie hoor je dan hier met een verse update. Dan ben je weer volledig op de hoogte. Maar eerst, net was er Joanne Armatrading. Nog girl power, dit keer van Debbie Harry. Dit is Blondie met Dreaming.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam 1 persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
4: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen in het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak, dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
3: De brand brak vanochtend uit. 2 chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept op om spaarzaam te zijn met water. Dat blijkt na afloop van de droogtecommissie die vandaag samenkwam. Er geldt al meer dan een maand code oranje voor droogte. De druk op de watervoorraad neemt daarom ook verder toe, zegt Broens.
5: De waterpeilen van onze waterlopen blijven dalen. De debieten eveneens zo. Wat drinkwatervoorziening betreft is het zo dat er vandaag een voldoende voorraad is. Dat geen bijkomende beperkingen nodig zijn. En ook daar is verhoogde waakzaamheid geboden. Zet het zeker enkel in voor de meest noodzakelijke dingen. Niet om je gezond te sproeien, dat spreekt voor zich.
3: In bijna heel Vlaanderen is er al een oppompverbod van kracht. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn 2 treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. In de haven van Rotterdam in Nederland is een dode gevallen bij een explosie. 6 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie daar. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Dat wordt nu nog verder onderzocht. En sport. Helena Ponet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ponet liep de 4e tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
6: Ik denk dat vandaag met alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
3: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale van het hengstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Volop zon bij maxima rond 36 graden. Morgen hetzelfde stralende weer en tot 37 graden. Zaterdag nog 34 graden. Wel kans op regen en onweersbuien dan. Zondag wisselend bewolkt, maar meestal droog. En we halen dan nog tot 28 graden.

0: Wat blijven ze leuk, die hits uit de jaren 70. Crazy daarnet, Lay Your Love On Me. Goedemiddag.
1: De Spits op Demerstad. Met Gunter Schepers.
0: Inderdaad, nog tot een uur of zes. Wees welkom.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Manhattan. Bij ons is er het hitteplan. Ook de rivieren die staan echt historisch laag. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. En het einde van de droogte, ja, of is een regenbuitje of het onweer na, is die voorlopig nog niet in zicht. Maar we beloven je plechtig hier bij Demerstad. We houden je wat dat betreft absoluut op de hoogte. En nu genieten van Ann Christie met Waarom.

0: Alsof we nog niet genoeg zon hebben. Casey en de Sunshine Band, maar die zijn altijd welkom bij ons. Want ze maken per slot van rekening prettige muziek. Dat hebben ze net nog maar eens bewezen in I Like To Do It. Het is bijna 5:30 bij Radio Demostad. Hoog tijd voor een rustpuntje om te bekomen van de drukke werkdag. Dit zijn de Walker Brothers met No Regrets. Genieten met de grote G.
1: Hallo.

Komend weekend is er de fly-in in Brustum Sint-Ruiden. En zondag wordt de sport- en ballonhappening georganiseerd vanop de grote markt van Sint-Ruiden. Vanaf 6:30 stijgen er bij gunstige weersomstandigheden, maar het ziet er wel goed uit voor zondag, luchtballonnen, hot airs en special shapes op. Dat wordt de moeite. Kinderen zijn vanaf 2:00 welkom op de gratis sporthappening al daar. En je kan het ook nog eens mooi terugvinden in de weekend- en weekkalender. Op Radio Demerstad.we. Dit is muziek uit Nederland van Rich & Nell.

feest op de radio met Rex Gildo. Fiesta Mexicana. We doen er nog eentje bovenop. Om het af te leren, zeggen ze dat. José Feliciano is dit met Pontiac Antar. Een hele grote hit in de zomer. Alweer de zomer, dat hoor je meteen aan dit soort van muziek van 1988. Het is al lang geleden.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Je beleeft een echte zomer.
3: Wauw.
6: Met Radio Bemerstad.

Dat is toch goed, hij zo'n schoon stem dat die vent had. Rob de Nijs. Johnny is soldaat. Voor hem is het oorlog, het is een nummer uit de jaren 80. Maar in 2026, als je die tekst analyseert, dat is nog altijd...

Dit was voor vandaag de avondspits. Willem de Groot is er zometeen. Eerst het nieuws om 6 uur, dan ben je weer helemaal bij. En John Parr draaien we ook. Heeft het hartvuur alvast aangestoken. Is niet zo'n goed idee, denk ik, bij deze droogte. St. Elmo's Fire. Heel graag tot morgen, om 1 uur of 4.

0: oorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
1: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de ster kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
2: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Eén vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
1: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde een PV op. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen daarop in de zee. De kustwacht kon uiteindelijk iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is niet geweten. Bij een Russische drone-aanval op een passagierstrein in Oekraïne zijn twee treinbestuurders omgekomen. Dat meldt de Oekraïnse spoorwegmaatschappij. In de trein zaten zo'n 340 passagiers. Verder raakte niemand gewond. In de afgelopen maand juli zijn al meer dan 430 burgers gedood bij Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 4 jaar tijd. En sport. Helena Bonnet kijkt uit naar de finale op de 400 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Bonnet liep de vierde tijd in de halve finale vanmiddag en verpulverde haar persoonlijk record met een halve seconde. Ze heeft zichzelf verbaasd, zegt ze.
3: Ik denk dat vandaag een beetje alle puzzelstukjes samenvielen. En ja, ik heb echt heel soepel kunnen lopen. En echt tot het einde voelde ik me echt heel sterk vandaag. Morgen loop ik nog de reeks met de cheetahs. Dus ik ga zien hoe ik ervan recupereer. We gaan zien. Ik ga er gewoon voor genieten. Ik ben ongelooflijk blij dat ik er mag staan.
1: Vanavond is nog uitkijken naar Ilona Masson en Salia Guis in de finale liever van het hinkstapspringen. En Eline Dalemans loopt de finale van de 3000 meter stiepel. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien, bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog, bij zo'n 25 graden.

0: allemaal mooie oogjes om in te kijken. The Angel Eyes van Roxy Music. Een nummer uit hun album Manifesto uit 1979. En zo begonnen we eraan op deze snikhete donderdag. En dan hebben we het ergste nog niet gehad voor deze week. Want morgen wordt het nog een graadje warmer. Welkom intussen bij Radio Demerstad. Dank je Gunther voor de spits. En wij zijn samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
7: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Sharp, Per en Marie van Roxette. Dat was She's a Little Bit Dangerous. En dan gaat er het een en ander beginnen vanavond. Want het is een lang weekend met een extra feestdag erbij. En dus ook heel veel extra activiteiten. De lokale ondernemers van Diest die openen zometeen om 7 uur op de Citadel in Diest hun zomerbar. Met spelletjes, hapjes en drankjes. Vanavond dus om 7 uur open en de komende 3 dagen telkens al om 3 uur in de namiddag. En zometeen om 7 uur begint in Tessenderlo Bergfeest. Met een hulde aan inwoonster Kate Ryan, die 25 jaar op de planken staat. Om 7 uur begint ze aan haar optreden. En de komende dagen is daar ook heel veel te doen met heel veel optredens. Morgen onder andere van Zornik, Case Choice en Admiral Freebie. Zaterdag dan is het de beurt aan Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel en Laura Tesoro. En op zondag tot slot Kleimans en Van Geel, de Romeo's, K3 en Samson en Marie. En elke dag is een ander ticket verkrijgbaar, maar je kan ook een combi ticket kopen voor €54. Maar ik heb me laten vertellen dat die combi-tickets al de deur uit zijn. Dus snel zijn is de boodschap als je er nog wil bij zijn op Bergfeest. En nu tijd voor een Ier. Hij noemt zich Fergal Sharkey en wordt vandaag 68. Dit is A Good Heart.

De tijd toen uit het Songfestival nog hele grote hits kwamen. Daniel met Julie in 1983 voor Joegoslavië, toen dat nog een land was. Want na de Balkanoorlog is dat uit elkaar gevallen in Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro. En misschien vergeet ik er nog wel eentje. En met het Songfestival zelf gaat het ook niet goed. Laura Tesoro wil er al niks meer mee te maken hebben. En nu heeft ook hoofdsponsor Moroccan Oil beslist om niet meer te sponsoren. Ja, dat belooft voor de toekomst van het festival. En dan nu naar de activiteiten opnieuw, want er gebeurt wel wat in de regio. In Tieltwingen begint vanavond aan de kerk Onze Lieve Vrouw Bergkermis met een quiz om 20:00. Morgenavond is er een optreden van Les Tourettes en zaterdag kan je wandelen tussen 7 en 14:00. Om 11:30 is er een optreden van de Harmonie Sint-Jozef en 's avonds een retro night. En zondag om 20:00 is er de afsluiter met een optreden van Goed Fout, gevolgd door een closing party. En Hoelé de Kermis is ook nog altijd aan de gang. Morgenavond is daar een optreden van Sam Goris en een DJ-set van Kelly Pfaff. Zaterdagavond treedt VC de Gies op. En op de slotdag is er een tractortreffen, een korte ketenmarkt en de kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen en kindergriemen. Zoveel te beleven, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Het is dan ook een heel druk weekend, zeker in onze regio. En op deze snikhete donderdag een beetje melancholie, want Gunther Verspecht wordt 53. Dit is Stash.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

cocoonconcerten in openlucht. Dana Winner. Morgenavond staat ze bijvoorbeeld in Lebbeke. Dat was ze met beter van niet. Er is gisteren nog gevoetbald voor de beker van Vlaanderen. En zo hebben Averbode, Testelt, Okselaar en Betekom 2-2 gelijk gespeeld. En ging Testsport de Senderlo met 0-1 winnen bij regiogenoot Zepperen-Brusten. Maar zowel Tess als Betekom als Averbode zijn ze uitgeschakeld in die beker. Ze hebben zich niet voor de 8e finales kunnen plaatsen. Ze kunnen zich dus concentreren op het nieuwe seizoen dat er over een tweetal weken aankomt. Vanavond wordt er trouwens ook al geoefend. Om 19:30 speelt Kortenaken tegen de belofte van Zepperen-Brusten. Om 19:45 VC Bekkevoort tegen Binkom en Meensel Kiezigem tegen Tremelo. En om 20:00 is er Holsbeek tegen Paal Tervant.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een trickster met verstand van zaken.
1: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Zomerradio. Radio Demerstaat.
6: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rood.

Buddy Holly. Een ode aan rock'n'roll-legende Buddy Holly door deze Mike Berry. De man is intussen ook al overleden. Dat was een tribute to Buddy Holly. Zo meteen het nieuws van 7, regionaal en het wereldnieuws. En daarna hebben we nog een uurtje show natuurlijk. En met classics en info uit de regio. Uit het Songfestival heb ik nog Vanessa Shinitor.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Aarschot staat voortaan een inzamelbox voor sportkleding die je niet meer gebruikt in sportcentrum Demervallei. De ingezamelde kledij wordt naar de kringwinkel gebracht en daar verkocht. Een initiatief van de stad Aarschot. En door de inzamelbox op een zichtbaar punt te plaatsen waar veel

0: door Limburg. De zomervakantie is uiteraard het moment om een extra centje bij te verdienen, maar studenten willen zo ook werkervaring opdoen, terwijl werkgevers de studenten flexibel kunnen inschakelen.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen, Hanne Olivier.
3: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
2: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. Op de Kalmthoutse Heide in de Antwerpse Kempen hebben de hulpdiensten gisteravond een natuurbrand kunnen vermijden. Vier jongeren wilden er naar de sterren kijken en hadden er een kampvuur gemaakt, omdat ze het koud hadden. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse, zegt Britt Vervoort van de politie.
4: Die hebben ons ook verteld dat het vuur ondertussen ook al tot een spade diep onder de grond zat. Dus dat was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Bij deze droogte is het absoluut verboden om eender welk vuur te maken. Eén vonkje is al voldoende om een grote natuurbrand te hebben. Dus vandaar ook onze oproep om absoluut geen vuur te maken.
2: Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade aan de natuur. De politie stelde wel een PV op. Het parket van Antwerpen opent een onderzoek naar opzettelijke brandstichting na de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. Daarbij kwam één persoon om het leven. Morgen wordt er ook een autopsie op het lichaam uitgevoerd. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
5: Dat levert ons hopelijk meer info op over de doodsoorzaak, maar ook hopelijk meer informatie over de identiteit van het slachtoffer. Zolang dat de branddeskundigen en het labo hun bevindingen nog niet klaar hebben, liggen alle pistes mogelijk nog op de tafel. Die gaan van enerzijds opzettelijke brandstichting tot en met een accidentele oorzaak. Dus daarop loopt het onderzoek, maar op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over.
2: De brand brak vanochtend uit. Twee chalets zijn volledig uitgebrand. Nog een derde raakte beschadigd. Voor de kust van Fethiye in Turkije is een toeristenboot in brand gevlogen. 115 mensen, onder hen ook vrouwen en kinderen, sprongen erop in zee. De kustwacht kon uiteindelijk wel iedereen redden. Dat meldt het Turkse staatsnieuwsagentschap. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Ook of er Belgen op de boot zaten is nog niet geweten. En het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan zakenman Mark Koeken moet volledig herbeginnen. Dat heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Eind mei diende spelersmakelaar Christophe Henrotin een wrakingsverzoek tegen de rechter in, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het Hof van Beroep heeft dat verzoek nu gegrond verklaard. Koeken zou 9 jaar geleden veel te veel betaald hebben om Anderlecht over te nemen. Onder meer ex-CEO Jo van Biesbroek en oud-directeur Herman van Holsbeek worden verdacht van oplichting. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: de band Geier Sturzflug. Ze kwamen uit Bochum en profiteerden mee van de Deutsche Neue Welle, die toen populair was natuurlijk, en met groepen als Rheingold of Trio of de Spider Murphy Gang. Welkom intussen in deel 2 van de show hier bij Demerstad. Ik ga nog een uurtje door.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit attesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Demerstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Keep on moving, long train running. Een van de vele successen van de Doobie Brothers hier bij Radio Demerstad. Heel veel te beleven dit weekend, ik zei het al eerder. Zo kan je zaterdag aanstaande met half oogst tussen 11 en 21 uur aan Fruit van Hellemond in Meensel-Kiesegem terecht voor het Hagelands Oldtimer treffen. Er zijn ook optredens van de Beltstar Band, Menon en Pia en Leila. Er is ook een food corner en een pop-up bar. Kinderen amuseren zich in de springkastelen en met griemen. Inkom is gratis. En zaterdag de 15e is in Aarschot ook de dag van de Sint-Rochus-verlichting. Die opent om 3 uur op het Kerkplein en in de Bonenwijk met een streekproducten- en ambachtenmarkt. Er is doorlopend een begeleide wandeling en kinderzoektocht. En om 9 uur worden dan de lichtjes ontstoken op de grote markt door de Sint-Rochus. Reus. Alle info trouwens op de website van de stad Aarschot. En wil je nog wat heerlijke appelen en peren op de kop tikken, dan moet je zaterdag en zondag bij de familie Somers in de Struitstraat in Assend zijn. Daar kan je zelf in de boomgaard appelen en peren komen plukken tegen 1 euro per kilogram. Het gaat om fruit dat niet meer welkom is in de supermarkten, maar nog best heel lekker eetbaar is. Dus ik zou zeggen, ga daar maar eens een kijkje nemen om de familie Somers een hart onder de riem te steken. En nu naar een man die in 1982 overleed aan een hartaanval. Joe Tex en Ain't Gonna Bump No More.

Een van de visitekaartjes van Mick Jagger en co. The Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. Nu zaterdag de 15e met Maria ten Hemel opneming organiseert Cycling Team Tielt een wielerwedstrijd voor belofte en elite 2 over 15 ronden van 8 kilometer. Vertrek en aankomst aan school Het Hagekind, Rillaarseweg in het Tielt-Wingen. Alle info op cttielt.be. En om 4 uur zaterdag organiseert de Gilde van Tielebuis op de terreinen van Rode Duivels Polit in Diest een barbecue van 18,5 euro. Kaarten kan je bekomen bij de Diestse cafés, de Biertempel, de Garage en de Zwaan. En hou je van vliegtuigen, dan kan je zaterdag en zondag naar de Brustum Fly-In op de Dronepoort zitten met vliegshows en demo's. Zaterdag zijn er ook ballonvluchten, er is kinderanimatie ook en alle info op brustumfly-in.eu. Je moet maar eens gaan kijken. Ja, het aantal activiteiten, het is amper te tellen voor dit weekend. Het is een bijzonder druk weekend. En nu naar een man die 2 jaar geleden overleed. Dat is Greg Keane. Samen met zijn band is dit Jeopardy. MUZIEK

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

Video killed the radio star. Gelukkig is dat niet gebeurd. Het was de openingssong van muziekzender MTV op 1 augustus 1981, intussen 45 jaar geleden. Leuk om nog eens te horen, de Buggles. Morgenavond begint de voetbalcompetitie in de Challenger Pro League en Sporting Hasselt, debutant in 1B, mag openen tegen FC Dender, vorig seizoen nog in de Jupiler Pro League. Hasselt Dender morgenavond om 8 uur. En zaalvoetbalclub Chocudo Aarschot oefent richting het nieuwe seizoen. Morgen tegen Spartak Sint-Truiden om 9:30 in de sporthal Demervallei. Je moet maar eens gaan kijken. En dan nu Miss Janet Jackson, liedje van ook al ruim 30 jaar geleden intussen. En toen maakte ze een soort comeback en dit was een van de resultaten. Hier is Whoops Now.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.bruinsbeek.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

SM19 van Danny Vera, die in Nederland de status van een klassieker heeft gekregen. Dat was de rollercoaster. Drukke sportdag nog vandaag. De Belgen op het EK zwemmen in Parijs, die hebben hun wedstrijden achter de rug. En wat voor een. Roos van Otterdijk, gisteren zilver gehaald, heeft zich geplaatst als beste voor de finale van de 100 meter vlinder. Er zit dus morgen misschien nog een tweede medaille voor haar in. Morgen de finale. Lucas Hennevo gaat ook naar de finale van de 200 meter vrij. En die deed dat ook in een nieuw Belgisch record. En Sarah Dumont is dan weer zevende geworden in de finale van de 200 meter vrij bij de vrouwen. De Belgen op het EK Atletiek in Birmingham, die komen ook nog aan het werk zometeen. En dan is er het voetbal met nog twee Belgische clubs die een 0-1 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigen. Anderlecht tegen PAOK Saloniki uit Griekenland en AA Gent tegen het Göteborg uit Zweden. We zijn benieuwd of ze zich kunnen plaatsen voor die laatste voorronde. Intussen heb ik nog de Scabs voor jullie, met een oproep om nog even te blijven. Wij doen dat nog 6 minuten om precies te zijn. Hier is Stijn.

Blijft goed, hè, Gies, Winne en Co. We zijn trots op onze Diestse artiesten. Of dat waren de Scabs en Stay. Dat doen we niet, want onze zendtijd is opgebruikt. Zometeen meer klassiekers non-stop. Morgen zit hier Willem Doreleijers. En ik ben er om 10 uur op zaterdag terug. Nog een fijne avond verder.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na tienen wil ook Glabbeek meer aandacht voor de gebeurtenissen in Wereldoorlog 1 in de gemeente. De verschillende herdenkingsborden langs de Lindeboomwandeling hebben voortaan ook QR-codes. Wie de bijna 10 kilometer lange wandeling volgt in Glabbeek kan op 5 haltes meer te weten komen over Bunsbeekse oorlogsverhalen. Tijdens de gevechten op 18 augustus 1914 sneuvelden daar 30 Belgische soldaten en kwamen ook 17 burgers om het leven. Aan het circuit van Heusden-Zolder is de renovatie van het BMX-parcours helemaal klaar. Het Franse gespecialiseerde bedrijf H-Tracks legde de piste volledig opnieuw aan, zodat die opnieuw voldoet aan de UCI-normen. Het WK in 2029 wordt dan ook een hoogtepunt, zegt Mark Wouters, de cyclingmanager op het circuit Zolder. Met het project is een investering van 1,8 miljoen euro gemoeid.

0: is. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
1: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Dendermonde hebben bouwvakkers een enorme hoeveelheid goud gevonden bij renovatiewerken. Het gaat om goudklompen en gouden munten, goed voor een waarde van 9 miljoen euro. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
2: Het is natuurlijk enkel onze bevoegdheid om na te gaan of er ergens een strafbaar feit kan gelinkt worden. Maar we gaan wel nagaan. Het gaat natuurlijk over een heel grote som geld. Of dat misschien een strafbare oorsprong heeft, al dan niet. Maar uiteindelijk zal er dan in later instantie vooral moeten gekeken worden naar aan wie komt dat geld nu toe.
1: De politie nam het geld in beslag en bracht het naar een veilige locatie. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont zevende geworden op de 200 meter vrije slag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij zwom naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is morgen. Vanavond blijft het nog erg warm en zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maxima tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: winkelwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
3: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
4: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
5: Yay!
2: Hey. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Wacht eens. Wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
4: Zet je huis.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melgertse straat 8.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg heeft een natuurbrand gewoed. Dat bevestigt de burgemeester Raf ter Winge. In totaal stond 15.000 vierkante meter bos in brand, zegt de burgemeester.
4: Men moet natuurlijk altijd met twee woorden spreken op dit ogenblik bij bosbranden, maar de brandweer is eigenlijk op dit ogenblik relatief gerust. Men heeft de zaak ook onder controle. Men heeft eigenlijk de brand ook kunnen omcirkelen, dus eigenlijk omringen met brandweermensen om op die manier eigenlijk zachtjes aan het vuur te gaan blussen en zo naar elkaar toe te werken, zodat het vuur onder controle blijft.
3: Eerder deze zomer brak er ook al brand uit op de Mechelse Heide. Vorig jaar verwoest een grote brand er nog zo'n 70 hectare. In Brighton, in het zuiden van Engeland, zijn twee mensen zwaar gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. 9 anderen zijn licht gewond. Dat melden de hulpdiensten aan de Britse nieuwszender Sky News. Het gebeurde vanmiddag. De laatste 3 wagons van de trein ontspoorden, waarna die op hun kamp terechtkwamen. In totaal zaten zo'n 150 mensen aan boord. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. En op het EK zwemmen in Parijs is Sarah Dumont 7e geworden op de 200 meter vrijslag. Het goud ging naar een Tsjechische. Roos van Otterdijk plaatste zich voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Zij is op naar een nieuw Europees record en is ook de grote favoriete voor goud morgen. Eerder kon Lucas Hanvaux zich ook plaatsen voor de finale op de 200 meter vrijslag. Hanvaux zwom naar een nieuw Belgisch en persoonlijk record. Ook die finale is voor morgen. Vanavond blijft het nog

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Heb je een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Is je mazoettank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoettank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoettanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoettanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoettank-expert zorgen wij bij het plaatsen van een nieuwe mazoettank ook voor de buitendienst. Stelling van de oude mazoettank. Bij de Kessel is uw mazoettank in goede handen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden al geëvacueerd, dat meldt de brandweer daar. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Ook Engeland wordt geteisterd door branden. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een brand is overgeslagen op een woonwijk. Zeker 6 huizen zouden in brand staan. Meerdere woningen werden al geëvacueerd. Ook het treinverkeer daar is verstoord. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke brand op een camping in Grobbendonk. De identificatieeenheid van de politie identificeert het slachtoffer nu, maar het zou gaan om de eigenaar van het huisje, zegt journaliste Laurent Stappers.
4: Er is één eigenaar van twee van de drie uitgebrande chalets. En ik heb met zijn familie gesproken en zij gaan er eigenlijk vanuit dat het om hun familielid, hun broer, gaat. Daar zijn voldoende aanwijzingen voor volgens hen. En zij zijn natuurlijk ook in spanning aan het afwachten op dat uitsluitsel of dat zo zal zijn. En morgen zal er daarom ook een autopsie worden uitgevoerd.
3: De brand brak vanmorgen uit. Twee chalets zijn volledig verwoest, een derde raakte beschadigd. In Congo blijft het ebola-virus zich verder verspreiden. Het virus is nu ook in een zesde provincie vastgesteld. Het gaat om een provincie in het noorden van het land waar een persoon overleden is aan de ziekte. Dat melden de gezondheidsautoriteiten. Journaliste Tessa Rens is in de hoofdstad Kinshasa.
5: Het eerste wat wij bijvoorbeeld zagen op de luchthaven waren infopanelen met uitleg over ebola en wat mensen moeten doen als ze symptomen hebben, waar ze naartoe moeten gaan bijvoorbeeld. Ebola heeft Kinshasa nog niet bereikt en dat is maar goed ook. Want in Kinshasa wonen naar schatting 20 miljoen mensen, heel dicht op elkaar en in zeer slechte hygiënische omstandigheden.
3: In totaal zijn al meer dan 2000

0: expert zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer?

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op de EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En nog op het EK werd Dai Keita 15e op de tienkamp. Verder kon Antoine Snijders zich niet plaatsen voor de finale op de 200 meter. Hij werd vijfde in zijn reeks, maar werd na de race ook nog gedisqualificeerd. Volgens de jury week hij af van zijn baan. Voetbal dan, 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian, liever uit Schotland. In Merchtem, in Vlaams-Brabant, hebben ruim 200 mensen een stille mars gehouden voor Hamza. Dat is de jongen van 7 die vorige week overleed, mogelijk door kindermishandeling. Heel wat mensen waren in het wit gekleed. Ze hadden onder meer knuffels, kaarsen en bloemen mee. Er zijn 3 verdachten. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Er woedt opnieuw een zware bosbrand in het departement Landes in Frankrijk. Daar is al meer dan 100 hectare natuur verwoest. Zo'n 350 mensen werden ook al geëvacueerd. Dat meldt de brandweer. Eind vorige maand woedde ook al een zware brand in de regio. Toen werd er meer dan 3700 hectare natuur verwoest. Ook in de buurt van Nantes woedt een bosbrand. Daar zijn al 2000 kampeerders geëvacueerd. En ook in het noorden van Frankrijk, in Pas-de-Calais, zijn de branden in de duinen nog altijd niet onder controle. Vanavond nog lang warm, vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer, maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Je beleeft een echte zomer.

0: Dat is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
4: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
3: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Radio Demers.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een verrassende medaille voor onze landgenote Saliha Ghis op het EK Atletiek in Birmingham. Ghis pakte zilver in het hinkstapspringen. Ze sprong 14,46 meter ver, dat is een nieuw persoonlijk record. Het goud ging naar een Italiaanse. Het is trouwens de eerste medaille in het hinkstapspringen in meer dan 15 jaar op het EK. Toen won Bolshakova brons. Ilona Masson eindigde vierde. Het is al de tweede medaille voor ons land op dit EK. En net geen medaille voor Eline Vekemans in het polstokspringen. Zij eindigde op een knappe vierde plaats. Het goud ging naar een Zwitserse. Voetbal dan. 2-2 voor onze Belgische ploegen in Europa. Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League. Daarin neemt Anderlecht het op tegen het Kazachse Kairat Almaty. En Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen het Zweedse Göteborg, maar won de heenwedstrijd met 1-0. In de laatste voorronde nemen ze het op tegen Hibernian uit Schotland. En de oorzaak van de bosbrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen is niet duidelijk. In totaal brandde daar zo'n 1,5 hectare af. Er was sprake van verschillende brandhaarden, zegt Dimitri Opdenakker van de brandweer.
4: Het was een brand die heel hevig gewoed heeft. Het is heel droog in het bos. Het is windstil. Die brand is heel snel naar boven gegaan. En die is zelfs tot bijna in de kruinen van de bomen gegaan. We hebben de ganse zomer nog bijna geen regen gehad. En dat maakt dat de bossen zo droog zijn dat het minste, kleinste oorzaakje voldoende kan zijn om een snelle uitbreiding te krijgen.
3: De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 20 graden. Morgen opnieuw stralend zomerweer. Maximaal tot 37 graden dan. Zaterdag zonnig, al is er wel kans op regen en onweersbuien. Bij zo'n 32 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Zondag wisselend bewolkt, maar wel meestal droog bij zo'n 25 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je voelt de zomer, Radio Gamerstad.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatie-eenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een 6e provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijders zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte 5e in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.